0: meɗen nangge safrowaɓe ceerno Ahmadou Tidiani ɓiceenuji Ousmane Daoud gona Ibrahima Saïd koɗanteɗo kolli koro Ramadan fokkiro sabilillahi koolaaɗo kadi e bagge ɗum ɗa
1: hayyarto.

0: Dat reden moest je niet met een gelijke te wie hen draaien. Dus moest je de generaal zijn bezig. Zal niet doen de jury nee. Om het op te raken. Zie ik alles te doen. Jury die me kalen van draaien. Wilt niet redden van gul? Hier is zo. Tot de banimen en de bombardo. Mako kan je ook naar de jongen de hond. Je krijgt ze. Gandra, je liba. Als dat de jongen de jury in de omtotra. Tot de samanana. Voor zeer goed gilhank in de jury. Jadi gimen mo hisabo
1: nan
0: tanum an pasam ma sarto celaga yite moodi mo modu faati geyo maryam kumbaji kumba bint ah seydi an
1: wodi ibnu soma
0: Ali Banna, Ali Hamidin, pour d'André Malik Parso, tu jubes dans des machines sur. Tu jubes au de l'étendu casse-moi. Tu dis que vous guinez, on va hâte une nouvelle, on va le gorille le gourou, on va le gourou, on va le gourou, on va le gourou, on va le gourou, on va le gourou,
2: Yeah.
0: tawtede kadi ɗum haawani ɓeɗo jooni ɗo e galle.

0: Dat me hoe niet mal ik pas. Maar lopen zal. Jouten. Met de goed opzien. Ayo tafu dimul wuri
1: sanne
0: gati malama dam hitama dam malama dam hitama da malida kuta tan wuri malida kuta tan wuri sanne sunne de tele aduni ala fof ko ni jimul makko sona beda mala beda mala beda mala mala silé tama jissni mo alla tamanna ya hey rekdu nara ken nyama kala je nyaago je mo dama battani seydi so ndokon bandira be lawo